0: volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Ja, dus zeg voor mij wat maakt om Kali daar.
2: Wat maakt om Kali daar? Hij stuk een spijl wat op. Slaan die vrouw met

was ik klein, soos die eerste ster. Ik het gelach en gespeeld in die lucht afver. Toen ik afgekijk hoe dit die onder lijk. En ik het diep gezicht, waar daar was nergens lucht, niet eens een vonkie. In een groot woestijn langs een vlak rivier het ik voor 40 dagen naar die zon getuur. Toen ik ingestap aan die diepste kant, daar was een stem wat roep oor die warm zand soos een donkie. Soos een donkie breng ik die regenboog terug, soos een donkie laat ik die bose vlug. Op een donkie maak ik jou heel vanaan. Laatste vraag voor een laatste dop. Toen ik ten einde raad naar die tank gestap en ik het chardonnay uit die kraan getap, soos een dronkie. In een donker straat op die tweede vloer van een gastehuis klink een groot rumoer. Dis die laatste keer dat ik mijn vrienden groet, dis die eerste keer dat ik mijn dood ontmoet.

staat trots en die vind wat aan al rukse kind haastig op pad iewers heen.

aan een spookmeisje daar, terwijl die hersenbinden nog huil. In die kamer naast die perspookmuil, als die klippen ver gevrouw. In die spookmeisje van Union Dale, wat hij rijdt.

0: En al zal ik kennis nou wakker.
1: Een lengstwee. Ja, ja. 6-7.
0: 6-7. Je moet het.
1: Maar nou zeg ik het op je ritme van Kutara.
0: 6-7. Ik ga het met aanleren, want zodra ik enig iets. En ja.
1: Hij maakt het zo mooi ook, want het is 6-7. Dan wil je amper gaan 8-9.
0: Never before. Nou ga ik wel, ja.
1: Elke keer als iemand zegt 6-7 dan 8-9.
0: Het is klanktoets. 1-2.
1: En dat schreeuw ik altijd van achteraf.
2: 3-4!
0: Dat is altijd je nou. Dat is altijd je nou in die groep, man. Dat is altijd je nou in die groep. En weet je, dat is mijn snacks. Ik heb altijd klanken gemaakt. Toen ik klank begin toetsen. Dat je gewoon 1-2. Maar dat voel je weird om het je altijd te zeggen. En heb ik je gezegd, hoe kom 1-2? Want het is letterlijk van die begin tot die einde van 2. Elke syllable en klank wat je nodig hebt voor een klank. Aha. 1-2. Het is letterlijk al 2. Want 3, 4, 5.
1: Ik vind het onthou. Vrijdag heb ik een mic check gehad. Hulle het voor mij weer een Britney mic gegeven.
0: Oh, goeie tijd.
1: En je weet wat gebeurt als hulle mij Britney
0: mic raak Britney.
1: Ik raak Britney. Je raak Britney. Dus het is kom, dit ga je maken. Ik zal wel lagerijk zijn. Ga niet even nonsing? Nee, ik mag niet praten. Ja. Maar vrouw oomlik het ik lekker
0: gevoel. Maar het verandert nog wel een mens. En als je denkt van een countryman, wat hulle aan je gezicht vastmaakt, wat maak je met Jana?
1: Ja.
0: Die ene hand voel altijd...
1: Maar dan voel je als weer een gitaar.
0: Ja, true that, man. True that. Ik heb altijd een bottle water of iets in mijn hand vast. Ik voel weird. Anders heb ik ook een speak op zijn kind.
1: Ja, voor mij is het net zoals... Oh, jullie maken een fout om te blijven. Ik gooi mijn dance moves en alles. Want ik moet iets in man.
0: Ja, true that. Stel we ons niet hoofdtrekken voor ons werk gaan. En na ons een lekker lammeliekie stuur op een lekker luisterstasie.
3: Luister FM, niet hoofdtrekken.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, 'n groep ministers sal vandag dringend vergader om betogings teen onwettige immigrasie te bespreek. Afriforum sê die moord op 'n paartjie in die Kreerwildtuin is 'n saak van nasionale belang. En in jou sokkernuus, Mamelodi Sundowns is die CAF kampioenliga wenners vir die tweede keer. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
0: Sky is the limit, my broer, Sundowns. Het is 21 minuten net aan die tank van 7. Kan my bykie skinderings wat nog opkom hier op die lekker luisterstasie. Maar nou eers is het tyd vir ons lekker lammeliekie, so bly ingeskakel.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
5: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

Volg ons op Instagram @luisterfm. Volg ons op Instagram @luisterfm.

Grenze slaat. Jij is mijn zijderkruis, mijn rots en die stormzeeën, Karoo Velse mooiste bloem.

0: Volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: Jy het my geleer van gewone goed, dat die lewe soms bitter is, maar meer keer is soet. Leer my loop,

Mina, jij zal altijd wees voor die rand te rooi. Mina, vat mijn hand, ik ben bang voor die diepkant. Mina,

0: Liesel Peters daar met miljoenen druppels. Het is tijd voor mij om te groet. Baie dankie dat jy ingeskakel het hier op die JKB saam met my Erika. En dis nou tyd vir Etienne Kanitz met sy program Middag Same Syn. Hy gaan saam met jou keier tot so skyns voor drie. So bly ingeskakel vir nog lekker keier en lekker muziek net hier op jou lekker luisterstasie. Ek speel uit met Roan de Toise. Sy is vier. Kurt Darren, Bos is my kos. Jackie Lou, my laaste. Joe Black, ek sal sing. En Bobby van Jaarsveld, kyk, waar is ons nou? En totdat ons weer saam keier onthou, the best is yet to come.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Daar is iets wat mij wou stilmaak. Daar is iets wat mij wou breek. Daar is iets wat my siel in die donker weg wou steek. My hande was in ketens en my vingers weggesteel. Daar is iets wat wou keer dat ek my siek

politie op uw loer. Alle zoek naar oud wat Pellemoen vervoer. Alle stop me en vraag, meneer, wat vervoer jij? Ik zei, doe eens, Santi zei, kom maar voorbij.

0: Die klanke van Juanita Du Plessis en sy sê vir ons ware vriende. Net voor het Lloyd Ross met 5 sterren en Herman Holzhausen met Transcaro en Bellamy Brothers met Vertical Expression. Alles versoeken van ons luisteraars. Wat natuurlijk sê, dis een van hulle ginstering liekies wat hulle net nooit voor sal moeg raak. Ek het die heel wat boodskap. Ek wens ek kan by allemaal uitkom en al die muziek speel, maar ongelukkig is ek so bietjie beperk met die, vooral die Engelse versoeken, want ek kan nou net soveel Engels speel, maar ek gaan hier en daar waar ek een kans kry waar ek die Engelse liekie kan indruk, sal ek om definitief vele indruk. Dis heel wat boodskap. Baie dankie, ek waardeer julle oprecht. Leon sê my Hello ET en 2 van my gunstelinge, Unforgiven, Metallica en Meatloaf, 2 out of 3 ain't bad. Al twee het groot betekenis vir my. Goeie muziek Leon, dankie vir jou boodskap. Heel wat mense wat my gesê het, Omora sê vir my, tougher than the rest, natuurlijk Bruce Springsteen, heel wat mense wat my gesê het, tougher than the rest. Dit is ook net een van die liedjies wat jy, as jy nou by een sokkie is, of by een verjaardagpartij, jy nou word gelangarm, dit is nou maar net een van die liedjies wat altyd gespeel moet word. Dit is nou een wat ek saamstem met die mense, is tougher than the rest, Bruce Springsteen, hy bly maar net een van die liedjies wat een gouwe ouwe sal bly. Hier is een boodskap wat vir my sê, middag eten, my liedjies is Mississippi en Kaboomilies, wat jy maar min hoor. Dankie vir die mooie muziek en die recept is ook met van Magdalena, of as ek nou recht gelees het. Dankie, ek het nog al lang klaas Mississippi gespeel, goeie liekie, en natuurlijk Kaboomilies, ek slom, kan die Afrikaanse liekie definitief. Dankie vir jou boodskapie. Hier is een boodskap wat sê, kom ons kyk gauw hier, The Yellow Rose van Lane Brody en Johnny Lee. Die ene is verseker my gunsteling. En dit kom van Johan af. Baie dankie Johan vir jou boodskap. Heel wat liekies hier so. Reino sê vir my, die blywende liekie vir my is Danger Zone van Kenny Loggins uit my gunsteling fliek Top Gun. So kom het van Reino. Goeie liekie daai gewees. Dankie vir jou boodskap, Reino. Ons hoor gewat sê George.
1: Goeiemiddag, Etienne. My ene is Midnight Oil, so Beds Are Burning.
0: Beds Are Burning, net so goeie liekie. Koot is in die huis, ons hoor gauw.
2: Goeiemiddag, Adrian, Aldo wat praat. My beste liekie.
0: Huis, ons hoor gauw.
2: Goeiemiddag, Adrian, Aldo wat praat. My

0: voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a leier.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: Robbie Wissel, Skinny Dub, Best Big Nick samen met Jones Praat. Vandaag is het topic, hij spat, ik vraag voor jou, girls, die dames, die lingerie, lingerie. Wat zijn die man, die even knie van mans wees? Wat is die ding wat een man kan aantrek, wat nou op diezelfde vlak is voor die dames? Dames, vertel mij een beetje, wat zou jij zeggen, jouw opinie? Die even knie, die ding wat in die cellen sal wees. Vrouwens het lingerie, wat het die mannen? Dames, sê my een bykie. 082-333-667. Luister FM is nou ook op TikTok. Gaan kyk, daar kyk as jy ooit een video gaan sien waar ek of Gerkie ietsie soos lingerie aan het en een bykie van een show doen. Dan gaan jy dit daar sien, want dis waar ons al die achter die gordyne dinge sit. Die dinge wat jylle nooit sien nie, wat jylle net hoor, gaan jy daar sien. Al was nou menigte kere gewees waar jy geluister het na JK of Ian of iemand, en nou hoor jy iets gaan aan in die atelier. En nou het jy dit gesien nie, dis waar jy dit gaan sien. So gaan volg van Luister FM, at Luister FM Live. Is daar op TikTok, ons doen onderhoude, posters, alle interessante goedkies gaan jy daar ook vind. So maak seker as jy op TikTok is, gaan volg van Luister FM daar op Luister FM Live.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube en Instagram. Klein, maar getrein.
4: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jy weer dinge. Morgen, dinsdag 26 Mei. Alhoewel Noord 10:20, Bishu 12:23, Kraddock 12:22, Dispatch 14:20, Oos-London 17:23, Fort Beaufort 11:22, Graaf-Reinet 13:22, Graamstad 14:21, Jeffreys Bay 14:20, Mthatha 13:26, Port Alfred 18:21, Port Elizabeth 16:19, Port St. John 17:28, Queenstown 10:23 en uit Den Haag 14:21. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag 26 Mei.

classic Yahoo life. Collecteer ik wapens om geesten uit te draaien. Ja, tussen die lakens raak ik te

0: Bliksemstrand, ja. Ach, ons mans is rustig. Ek dink enigiets is oké. Okay. Sy is op haar mooiste in my geskeerde t-shirt, ja. Maar wat van ander geskeerde kleer? Van jou. Ons gaan Wolkerakke toe gaan. Jou hartstafle om die Drive Picnic saam met jou Picnic Drive. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. As jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. WeBuyCars, die makkelijke manier om te koop of te verkoop.
1: Is jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

Er was ijzig in die kop, je handen in je hoed, jouw jas tot boven geknoopt, jouw glimlach zoet, en die echo van jouw wegstap, en die woorden van jouw groet, de beloftes van jouw omdraai,

0: Is hier allemaal Christine, Brendan Piper voor Dine en een beetje boyzone with an half score baby. Can I hold you vanuit drie spels? Tijd voor mij om tot ziens te zeggen. Ik breng nog jou nieuws voor jou 6 uur. Dan kan je die lekker maandagavond lekker te samen met Funkel en Koeljander. Die Albersbroers is in. Ik speel uit met een likkie van Chris Stapleton. Tot morgen, tot ziens.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Basketball Bosorkes met Trollskuite, die Bats met Hoender Jive, David Kramer onderwater. En dan was het gewees Corrie Norkee se klein Jan Vastrap. So het hom al lekker afgegaan. Hoop jy het dit gaan saam mee geniet, want mense voet jik man, as jy hy goed te hoor en jik
1: het. En dan sien ek hierdie foto wat Jacques Landman gestuur het nou, hy loop saam met hierdie muziek. Hier is nou een prachtige paar foto's hier so van waar die vuur brand, maar dan sien ek in die achterkant, daar is nog een klomp hout, ek wonder of het nou uitgesit is net vir vanavond.
0: Ja.
1: En dan, ja, dan is daar roosterkoek en die vleise en die worse en...
0: Nee, ek was waar, ons gaan nou by hom uitkom.
1: Ja, hy lyk lekker.
0: Ons gaat nou by hom uitkom. Nou ja, dit is heerlik om saam jou te kuier hier op Maandag Lekkerte. Baie welkom as jy miskien nou net ingeskakel is. Hier is op die program Maandag Lekkerte saam met Vinkel Koljander. Ons gaan kuier tot so skyns voor 9. Net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 90.6, 89.6. Jy man, is heerlik. En dan as jy miskien uit die kontry uit is, laat weet vir ons een bykie van waaraf jy luister op 082-33-33-67. Altijd interessant te hoor van waaraf jy luister, want ons gaat heerlik keer man. Jy, Kobus en die muziek is aan nie so, en ek is nou bezig, ja, met trein na gister toe ook. So dit is ook nog wat voorlee.
1: Te lekker.
0: So is het een propvol program.
1: Ja, met die duikies en duikies later ook, en ek het een Ek het 'n paar verrassings ook hierso, so ja, ons kan lekker kuier vanaand.
0: Nou ja, dan maak ons so. Maar ons gaan terug aan die musiek toe en ons maak vir hom lekker voordat Kobus terugkom om vir jou bietjie hier van die WhatsApps deur te werk, want ek sien hier baie wat deurkom, baie dankie vir elke WhatsApp wat deurkom, waardeer dit. So ons gaan toch besig wees vanaand, die gaat hy.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: As hy dosie met Maybe My Baby, Dirk van die Westhuizen se fairy tale, die Campbell's Baby Like Jy My, Roan de Tooi, kan een man dan nie, jy, en kan een man dan nie, vader, op een maandag aan.
1: Op een maandag aan. Ja, nee. André, ek het die boodskap, en ek sien, hier is klomp fillets hier af, stokvis fillets, wat so lee.
0: Jo.
1: En dan sê die boodskap, ah jylle manne, dankie weer eens vir een lekker program. Hierdie is maar net so een paar lekker stokvis fillets, wat ons hierdie naweek tyd en sovoorts ons jaarlikse competitie gevang het, met ons jaarlikse competitie gevang het. Ons was so blij om te sien die grootes is weer terug. Op dag 1 het Nemo voorgeloop, maar ongelukkig op dag 2 het ons teruggeval. O Jan Afrika is so sier dat Nemo weer eens vir Grato in die skande gesteek het. Gelukkig het hy web whites om die trane af te vee. Sal hom maar op Nemo uitvat en tricks of die trade leer.
0: Jy, kyk, daar is Eina.
1: Goeie aand vir julle.
0: Ja, dis Eina.
1: Hoorie, ek wil sê, dit is om Jan te slaan met die stok tussen die oog. Ek wonder wat
0: Jan

Het was nat daar jaar. Het jij mijn hart komt stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die dag. Je is mijn zijde kruis als ik verdwaal, als ik mijn richting verloor. Je is mijn hand in die donker, je is die stem wat ik wil hoor. Oeh.

Je moet ondeugens niet single op je raak niet. Marianne, voel je nog diezelfde?

0: Dus die klanken van Thijsie Bosveld klonk met 4x4. Ik heb de boodschap gekregen van die mannen van die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. En hulle daag die andere 4x4 clubs in die area uit. Dus nou Crockett's Hope en die mannen daar van die Toyota 4x4 Club. Om in te schrijven, om een span te maken. So 3 voertuigen in een span. En dan daag die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Daag nou natuurlijk die andere 4x4 clubs uit. So laat weet vir my, is jylle reg vir die ding, gaan jylle vir ons deelneem daar so aan die 4x4 dag, die Toyota Uitenaag 4x4 dag, die 18de Juli 2026 op die Uitenaag vliegveld, natuurlijk trots vir jou gebring daar so door Toyota Uitenaag, en alles wat ons daar insamel, al die geld wat daar gemaakt word, is ten bate van aanmeimering ouwe thuis op Uitenaag. Ons gaan ook een paar aflaaipunte hê voor die tyd, en dan natuurlijk gedurende die tyd ook, sal ons gedurende die dag, sal daar plek wees. As jy iets het wat jy graag vir die ouwe thuis wil skenk, of het nou komberse is, of een lekker ryk dingiekie, of dalk een soetigheidkie, ietsie om te eet, pakkie koekies, of so enige dingiekie, wat ons vir die ouwe thuis by mekaar kan maak, om die ou mensies bykie gelukkig te maak. Jy kan het voor die tyd vir ons by die aflaaipunte aflaai, of jy kan het op die dag vir ons bring, en ons sal een sleepwankie hê daar waar ons al die goeikies gaan insit, en het dan na die ouwe thuis toe vat. Dis die 18de Juli 2026, jy wil het nie misloopie. Net hierna as ons terug, dan gesels ons bykie bergfietsry. Bly gerus ingeskakel.
1: As jou besigheid op projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Want ik denk het was zo kwart voor elf toen ik weer in mijn hart gaan delven. Zien, jij is niet meer daar, nee, jij is vervangen. Ik terug bij die beginstreep, we blaas mij zie verliefd. Lieve Jezus, ik vraag mooi, help mij alsjeblieft. Daar is nog tranen in mijn handen, nog schade in mijn landen.

venster op soet waterlemoene. Droom ek sans van jou, as die wind waai en het reen. Al verdrink ek in jou skreefies oor jou sagste, sagste soene. En dan wonder ek, want hoe is jy heen? En droom ek hoe ek luister, as jy sagies vir my fluister. Kom ek plak een pleister op jou hart. Ek sien speciale kruie, vir jou sielse diepste snuie. Die rooi wijn sonder kopseer vir jou pijn. Er is lang al voorbij kwart voor elf, toe ek weer in my hart gaan delf. Geluk leen nie by jou nie, maar by my. Ek's terug by die beginstreep, op een plaas my sien verlief. Lieve Jesus, ek vraag mooi, help my asseblief, daar's nog tranen op. Op een plaas my sien verlief. Lieve Jesus, ek vraag mooi, help

0: Luister FM.
1: Profit met Bitterfontein op die wasgoedlijn.
2: So iemand my gevra, hoekom speel ek nog muziek? So my hele leven lang. Eerlijk waar, het is maar eindelijk al plek waar ek veilig is. Ja. Some of your band of... vriend of twee bij op een verhoog. Maar dat is helemaal die waarheid wat daar gebeurt. Dat is niet die opgesmukte. So, dat is zeker maar hoekom, want het is al een reëel wereld daar.